0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Hier, stop aan te lachen, nodig is goed mijken. Werk bataatisch, schief bekijken.
1: Tane!

0: om beter Gila gezicht zwet verven.
1: Tanden, zwette tanden. Ik wil alleen nog zwet.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Allee, wat zijn er hooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Ik zes, blijf nog res. Ge zet hier op het juiste adres. In de stad Oost, mooie stad Oost. Als gids wil ik proberen de mensen te trakteren op het chique van mijn Oosterse stijl. En ik doe dat heren, moet je weten, want ik draag mijn Oost diep in mijn hart. Hier ben ik geboren, mijn stad blijft mij ontroeren. Ik mag vertellen hoe schoon dat hier wel is. Ik zal tot mijn laatste snik gaan werken. Zal mij nooit verdrieten om de mens zing te genieten. Dus we

0: Radio Kamil wenst aan een goede carnaval.
1: Zeg Pascal, wat zat het er om toen? Ah wel jongens, iedereen dan niet om dansen? Dansen? Je zegt gewoon een ozel ontspringen. Verre

0: Een reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

dichtbij. 50 maal van een stemme. Je weet even goed als ik. Ze hebben 2 keer stemmen. Ze hebben boven 4 keer stemmen. Hoe zit die stemmen? Hoe zit ze?

0: Lunchnis Brood.
1: Tijdens Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naverbeerden tram. Ging er kopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten het ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei, naar de zwontjes van Barij.

Voor Jeannetten van Welier zouden vroeger kier op kier met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in Olsch toch nooit verdwanen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met bowling. Och, ik nog als je het goed beziet, kramen.

en een oor, want onze spoorsing stak op zon, trokken wij van tien tot ander. Recht naar de bozen en de risp, het Luna Park, de Kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander.

die jaren als je het wist, voel ik me toch carnavalist. En ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw dat ik ben mij getraat, verdien je stambeeldje in piergaat. Ook ze lukt zo'n wat te kaven. Ben van mijn leven in mijn kot, wat doe ik voortelijk toch zot. Zal dat wel iemand appreciëren? Die mikroep van het carnaval, zit jij gevoelig overal. En

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé.
2: Radio Camus, origineers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Ze weet dat ik een origineer ben, bajos. Dat ik een echt Ajoen ben, bajos. Maar ze weet niet van carnaval, banies. Ze is van een

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stomme verstand stil van.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Nee, is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier

0: Nou jongen.
1: Radio Kamel.
2: 24 hier carnavalmuziek. Omdat ons carnaval is.
3: Ons is brood.
4: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.

0: Reclameken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op radio, Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio, Camille.
5: Radio Verde.

Pentru avemment de spot orcheie vanopon. De nummer lach en spirit is van groot belang.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: geluister toch mee.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

0: Wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi? Mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik maar een droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: tot.
1: Nenoște.
0: Scroaf dan toamnă nivem buc, des bekeken oot soane nu.
1: Nenoște.
0: Weet je Werner zijn monument, en moet nog zoeken of wel geldje.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsnees Brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantijn.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
8: Hey, motorken! Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboeit. Maar hoe ik vooral aan stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop.
9: Ah ja, hoesjenetjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
10: Doe gewoon een keer mijn hand toe in. Ja, ga gewoon het ritme op mijn hand anders. Want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen hè?
11: In Toysters.

0: Everdron.
1: Worstelse vocabulaire.
2: Tinnel is een konker en Jim wel Jimeleer.
1: Worstelse vocabulaire.
2: De Niemer werd een auker en Giener werd een geer.

0: கேக்குதே
1: Een toysters.
0: Eigenlijk, allez, voortelijk, hè.
1: En verdrom.
2: Toysters, vocabulaire.
0: Tinnel is een konker en Jim Belgie, meneer.
2: Toysters, vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginder werd dat geëcht. Gedolsters en gedolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak, hè. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bonkal, zoek ik twee keer een verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Hè. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik, hè.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jim Belgie, meneer.
2: Woosters, vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginder werd dat geëcht.

0: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Oostenheer zal weer een stikkere belscher.
2: Het roeit protest, laat stille, alle postjes zijn verdeeld. Waarom liggen de groenen dwees?
3: Dat heeft niemand verdiend.
0: Het jumpingfeest van topvorm wordt gekanterd als

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Stationsstraat 12 in Oltjert.
1: Bel je rap naar 053 83 99 18.
0: Via Sol, door Oude Posten.
1: Wordt dan een kaland nog content naar buiten gehoord.

0: welkom bij Radio Camille.
1: De carnavalsradio. Met Oysters DNA.
2: Dat is niet vet, hè.
3: Maar ja, wel.
4: Dat is een goede.
5: Dat is een goede.

0: kennen misschien. Het Vla van de Jorille.
1: Pas op. Nick, wat is mooi, vind je? Hé, Arson. Wat is mooi, bier hier? Ik heb hier weinig gehad, hè? Ik ben hier weinig majorette, maar chance.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers Brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Avolantij.

onze prins. Ik ken van sterven geen schrik, de dag woon ik in de fik. Ik ben de vaste lauwet pop, engelbewoorder van dat jonge land, van onze prins van elke groep.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die genoemd doorstag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk, de katrot zeirend voor het afschootsfeest, onder een groeite grijze wolk.

Adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensatie.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan de gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebook.

0: Alle jullie, hoe is dat nog met aan, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
1: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marouin om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
1: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
1: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
0: Ideaal. Dat hebben ons rappie in een geschel.
1: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de die hebben ze door al opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
0: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
1: Dat zou nou wel nog zitten, jong.
0: Allee, verrood, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: investeers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Volantij.

vroeger. Nam ik altijd spaghetti. Maar dat ligt er momenteel toch uit. Spreek mij nooit mee van zakjes frieten.

0: zeg, miam, miam.
1: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
2: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
1: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
3: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
4: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
5: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
4: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
5: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
4: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
5: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
4: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: vertoonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor oon- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
1: Garage MCS.
0: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

Tradition zijn fout, rond de winter tot. Geraken dat jongen door de wijk wat. Zij mogen garandeert dat een preparijt.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Al hij, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar kleine. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
8: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. De eerste Griekse restaurant in Olst.
9: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
8: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
9: Hoe ik kom af te holen? Beetje 053 75 65 06.
8: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
9: Open. Van maandag tot zondag, elke

0: Radio Kamil, jeď mé nertje stoel.
1: Olst, jeď mé nertje stoel. Olst, orgo toch niks boven.
2: Radio Kamil, olst neers, verroet.
3: Radio, voor de echte Ajoenen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: Steers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Een kameroot van mij, om over tijd gevraagd, of dat is niet waar komen voor even. Ik kom mijn hele gans opgeklikt, ik zeg alleen, dat gaat er stoven. Ik trek er met zijn moten mee, naar een stamcafé, in plos van Odden Disco. Daar visjes op de boten, mensen.

Zie mij nou zitten, daar waar de hiel lopen en de hiele nacht onder stik vervelen. Hiel café op zijn kop en die fanfare die blijft maar spelen. In ieder keer waar ik door van mijn krik geslijpt en moet nog

wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestond. Ik wou dat ons vel van colère werd zelden was. En ja, ik wou dat ons vol geld

De maan die zo van blijdschap kunnen schreeuwen, want hij voelt hem op onze markt niet meer alleen. Geer na ons aan de rechterzoo, zitten ze er een monument boy voor carnaval. Met dat gezelschap is een oa echt vriet content. Al vraagt een maf is na een vrouw of is een vent. Maar als je het echt is goed bezien.

de markt, zij had pittoreske plusjes van ons stad. Elke link het wat plat. Hoort een bel voor toeren, klinkt een bajort, zijn muziek. Hij zou willen dansen, krijg de gevoel.

voor te groeien, te mannelijk schoen. Hallo de jongen liever, dat nu was gambetijd. Want als nanot bij zijn moeders gambetijd. Voel je hem nog mozzel, voel je hem nog

niemand geen dag was, voor niemand anders. En het is precies of dat een stiek van mij van eigen neer verandert. Deze was een droom.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn? Mocht van een bedrijf een succes verrollen? Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voist.
2: Radio Kameel, origineers, verooit.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Radio Kamil.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 heren carnaval muziek.
0: Vol aan tijd.

0: Steven, vorrei guarda a posto in moglie?
1: Papa, simpele, ga sms gewoon XXL no 3027 en draai Swiss levert dat wis.
2: Een reclameken op Radio Kameel?
3: Gesproken of gezongen?
4: Bella!
5: 0475 269 141.
6: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
2: Radio Kameel.
7: Radio Verdichte. Ajoen.
8: Deze is Radio Kameel.
9: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
10: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
9: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
10: Hoe ik kom af tolen, beet 053 75 65 06.
9: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
10: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
9: El latte sto Zorba, jamas.
11: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kwam ik hier een vrouw van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordienen in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
12: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de Grote Markt in Olst. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen er geen tijdens de

1958. Het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel. Een jaar dat ik nooit meer zal vergeten. Want in 1958 ben ik verkozen geweest als prins carnaval van mijn stad. Ons enige holst. Zonder jury. Zonder showgedeeltje. Doe het gewoon verkozen van Dolsteneers. Die mij diep in haar groot carnavalhart sloten. Waar is de toet naartoe? Het is 38 jaar geleden dat ik als prins verkozen ben. Ja, mensje lief, zie mij hier staan met mijn versloenskostuum genoemd van Holst, een prins

stad naar ben, dan moet je naar IJstechnieke zijn. Van Tolsters carnaval na is de keining mij gezend. Nu echt naar jou en diep in mijn hart. Zie mijn

0: mens dat naar ben, dan moet je naar IJstechnieken zijn. Want Tolsters carnaval na is de keining mee gezien. Nee, echt na joen diep in mijn hart. Ik zie mij nog stonden op de markt. Ik wou een prinsje noor aard.
1: Waar is de tijd naartoe? Dat harmonie van de garde, meer kantiniers, de carnaval oependen van onze stad. En ik, helemaal uitgedest, in mijn splinternief kostuum, doorachteruit in een oepene kus van Mong en Piest Roeper. Getrokken daar twee witte peren, wovend naar al die Olstense mensen, die vol bewondering naar haar nieuwe prins kwamen zien. Mee onderden, want dan gingen ze nog niet op congé, bij stere carnaval. Waar is de toet naartoe? Van die broosende carnavalstad, vol sloot.

0: 0800 150 141 of mailt reclam at radiostripkenkamiel.be.
1: Doe me voice!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil!

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Vertoonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens, één adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveldje nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveldje 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamel, wij staan een goeie noem.
1: Oorsneers brood.
2: Dit is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis

0: Ze zorgt voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten.
1: Yeehaw!
0: Bij Drankenpikeur kun je ooit terecht voor geschenkverpakkingen of bierman. En voor ons carnaval zijn er speciale carnavalacties. Drankenpikeur, kindjes die week 334 in Oost. Oostnees en carnavalisten weten het allemaal.
2: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
3: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verre maroon naar mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
2: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
3: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
2: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
3: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
2: Ideaal. Dat kan ons rap in gaan schel.
3: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
2: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
3: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, droeers.
2: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
3: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
2: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
3: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
2: Allee, verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dan nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Ze ziet er toch niet uit. Want dan droon ik mij om.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belt 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Feestel ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
0: Eén adres. Feestel ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjert.
0: Belt je rap naar 053 83 99 18.
1: Feestel ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Olsch op zijn best bij Radio Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie nachternoem.
2: Olsch neers, vrouwen.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 uur carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de Prisje-kiezing dat ik al gezien heb.
8: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marouin op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
7: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
8: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
7: Ah, dat is je gewoon in het magazijn, zeker?
8: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
7: Idiot. Dat hebben ons rapje in een hoschel.
8: Jom, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren hebben ze door al opgevoed.
7: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
8: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
7: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
8: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
7: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan maar door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
8: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
7: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
9: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
1: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst neers, verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt

zit ik op mijn gat, afgeprost zo goed als ooit geteld. Madame van de Koont in het center van de stad.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El late sto Zorba, jama.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen, nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Allesneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: en bij Oysters DNA.
1: Allee, wat gaan we hier nou doen?
2: Anneke, niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, Anneke?

0: Kürbül.
1: Heb je al gehoord van dat Oosters project? Je oren opgezwitcht, dat een vrije architect. Dat zwembad van Oost, dat was iets van mooi. Want voor het neef stond men niet in de rooi.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer iets wat weten? Nou kreeg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou uit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
4: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn ze bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: zwaag dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dat zo?
1: Hey!
0: Hey, allemaal luister hoe muziekken boor. Hij zingt er ten in te gelokker dood. En hoe het nikkero, wat een magnifieke doen. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boone.

0: Een reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kamil.
7: Oisnes weten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten. Ja! Bij Dranken Pikuur kun je ooit terecht voor geschenkverpakkingen of bierman. Ja!

0: Kamil Wachtel. Vielen Dank an uns, ist trotzer Partner von Radio Kamil.
1: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement. Radiostudio komt nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met de geruste

Dan luister naar Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag. Van 2 tot 4. Oesterse vitamine. Met Oesters DNA.

0: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
1: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoem.
2: Dolch neers, vrouwen.
3: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 hier carnavalmuziek.
4: Al vol antenne.

0: Je luistert naar Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag. Van 2 tot 4. Aan dagelijkse vitamine.
1: Deze is overal, die van alles uit. Niet alleen van een stad, dat onder de neer leidt. Mozaïker van een volk, dat leven carnaval. Het enige is een soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toevergoed. Mijn eigen

0: bij ons een app, komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette voordienen, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker ooit het voordienen in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En ons telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

leven nooit of nimmer stom. In regenwind of ijzel, ze zijn altijd op de bol. Maar totten, des creëers, die zie je nooit niet per totaal. En lossen, deer de veer, deer, deer viert geren carnaval. Soms is het hier aan het ander en van tot al twee keer niet. Als je de pagadetten of de toosters bezig ziet.

een dikke spriet. Hoe komen al die wolkjes van de scheve nog riet? Van pistolees met buivelkracht de windschralijke test. De kosjeprotten testeren, ze tungelkjorer test. Een smietel eget lastig, zijn chatrillen hangen los.

En altijd thuis met nul en drood. Heel dikkes niet werden vernoemd. Onaal degene dat nog niet wist.

0: Reclameken op Radio Camille.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Camille.
6: Calimera. Hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
7: Hoe kom af te holen? Beetje 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El latte sto Zorba. Jamas.
8: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
9: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
8: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
9: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
8: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
9: In Olst vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
8: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
10: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
11: Garage MCS.
10: Voor alle carrosseriewerken.
11: Garage MCS.
10: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
11: Garage MCS.
10: Wangoordveldje nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
11: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat zo vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveldje 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantij.

Kemspoat en verdriet dat er nog altijd arme en eenzame meisjes zijn die jongeren men boeit te slapen alleen op de wereld.

Meisjes die vermoord werden, omdat ze een ander colère hebben. Een ander geloof, omdat ze anders zijn als anderen. Ik heb spijt en verdriet.

morgen ik blij dat er nog altijd mensen zijn die niet alleen op hun eigen pijzen, maar eerst en ver alles op ander mensen. Die niet moeten weten van hier stikken en de ander kunnen stikken, maar die nog geloven in een betere wereld. Door ver ben ik zeker blij.

Ik heb verdriet als ik zing dat meisje met makander nimmer kennen klappen. Dialogeren, ja, hoe verloor ik gewoon. En ik heb spot dat er nog altijd dictators zijn die pezen dat oorlog vrede brengt en dat geld gelukkig mocht. Ik heb verdriet.

0: Niet de armen moeten me nooit sloten, wel daarmee. Eten is er genoeg, maar waar moeten het willen dealen. Emmen is emmen, maar geven is de kunst. En verniet helpen is onbetaalbaar. Waar hier allemaal blijven mensen helpen. Mensen helpen mensen. Waar doen zeker woes. Bedankt, allemaal. Bedankt.
1: Radio Kamil vliegt erin.
2: Met oesters DNA.
3: Voor mijn enig oest.
4: Thijs.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: zot zijn van de flexies en erliekes.
1: Zijn we gereed?
2: Welkom bij Radio Camus,
3: de tofste carnavalsploeg.
4: Ah, volonté!

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijden, lettertypes, kamer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Hey, waar pazen wij al mee? Radiostudio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Hey, motoken! Heb je al gepijsd op haar bedrikkingen of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboe. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestroot 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schoenen.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.
4: Het is niet waar, hè. Ze zitten wij allemaal in dat gelozen oos daar de vaasters te zingen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: En je het veren met carnaval. Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman. Die weet waar dat hij mee bezig is. En die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
0: Hoort dan is bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
2: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de Grote Markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen haar geren tijdens de droge zotte dagen.

0: Fiesol, ter Oude Posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Fiesol, ter Oude Posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
0: Eén adres, Fiesol, ter Oude Posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëis. Stationstraat 12 in Oltjert.
0: Belt je rap naar 053 83 99 18.
1: Fiesol, ter Oude Posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gegooid.

Nathan.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

0: Kasteers, Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnaval.
1: Al vol aan tijd.
4: Och meisje, wat gebeurt erna? Ah. Lovieke stona in de ka. Ah.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, nagooit ervan verschieten.
2: Radio Camus, Oysneers Verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieke zingen. Ik ben de renkel van de zwijg, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

En louter loom en listeroas, noord eeuwig heimel paradoas, zal ik voor Sint-Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mij, als voor Jeannette in negligé, wacht om een dood.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website Radio

0: luisteren bij Altoids of in een lotto met Bluetooth. De Radio Kamilab is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne Marouin op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
1: Ideaal. Dat kan met ons rap hier nog schel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee, verrood, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: Radio Radiokabel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
3: Onsneers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

0: Klammeken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte Ajoen.
6: Dit is Radio Kamil.
7: Oisne zwijten waarom. Dranken Pikeur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikeur, hij donderde verschillende biersoorten. Yeehaw!

de extra media aandacht voor evenement. Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de rustige

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Camille.

doordat ze van Heerwagen tol zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet je joeren als vreemde dat proberen. Al mogen onder een ries of krakier. Als er op ons komt,

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Laat je maar zeggen, als je er eens om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot is op een ander niet remmen. Ach, mensje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend je om zijn verse Griekse kijken?
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Oei, kom af, Tol. Belg 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El late sto Zorba, jamas.

0: Hey, Oosteers, kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: wil.
1: 24 hier carnaval muziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnaval muziek.
0: Volante.

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ver nummer rijden op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
1: Ideaal. Dat kan ons rap in gaan schelden.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekenpalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee, verhoor, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

ieder ois, droog zij kroes, dat is al omgekind. Daarom zeg ik hier en aan, het werd wat dat jij zelf verwint.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kwak ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
7: Hey, motorken! Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en verder boy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

Yes. Zijn boos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken waar al mee.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.

0: Thijs is het verhaal over het leven van een man. Oer van smaris vroeg tot zo versloot.
1: Mooi goesting zal zijn.
0: Watte?
1: Dat mooi goesting zal zijn.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
5: Viesol, ter oude posten.
6: Voor al artiesten en evenementen.
5: Viesol, ter oude posten.
6: Voor al recepties, communefiesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue-evenementen.
5: Eén adres. Viesol, ter oude posten.
6: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjert.
5: Belg rap naar 053 83 99 18.
6: Viesol, ter oude posten.
5: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Waar zijn van ons?
1: Waar zijn van ons? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoord Vilch nummer 15A in Olst. Bilch 053 77 89 56. Zie doekjes op ere website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Olsch. Open van maandag tot zaterdag.
3: Je gooit naar het klein college en dat is in de vrouwheidstroot. Zo'n sma en gewer later een goeie navekoot. Zing de geern en gezet is 7 en 12 jaar. Dan krijg je een blauw

geëerd en heel de kerk die zag nog lachen. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is no

mijn jongen, het is omdat je het zo schoen vrouw. Volgens mijn moeder van profeteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Welkom bij Radio Camus,
1: de tofste carnavalsplot.
2: Volonté.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Lunchneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit voor nie.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volantij.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Is weten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten. Yeah.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drouwen. Aster mij begon nog

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

0: beluisteren bij Atoids of in een Lotto met Bluetooth. De Radio Camilla is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Weinig inspiratie, zotten.

0: Morgen luister doch mee.
1: Olschneers Brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel!
5: Radio Verdichte!

0: Als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
1: Olst weer carnaval. Alle dagen van.
2: Thijs is Radio Kamil.
0: Zover Olst.
2: Wow.

0: Lunchnieuws Brood.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 uur carnavalmuziek.
3: Volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Olschnees Vrouwen.
1: Tijdens Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.